0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
3: Is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3:00.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begaande grond stond al in lichter laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. President Trump heeft nog eens herhaald dat hij graag nieuwe verkiezingen ziet in Oekraïne. Hij is kritisch op president Zelensky en zegt dat hij geen vredesdeal kan maken met de Russen. Trump maakte wel een deal met de Russen over diesel, om zo de dieselprijs in Amerika snel omlaag te krijgen in aanloop naar verkiezingen in eigen land. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis. Hij was met jerrycans in de weer en buren vertrouwden het niet. Volgens de politie wilde hij zijn huis in brand steken en vormde hij een gevaar voor zichzelf en de buurt. En een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een familievriend doodgeschoten. Onder de slachtoffers waren een 8 maanden zwangere vrouw, een jochie van 5 en een meisje van 1. De dader pleegde daarna zelfmoord. Over zijn motief is nog niets duidelijk. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk tot aan de middag. In het zuiden is het overwegend droog. En in de middag is het in het hele land wisselvallig en een graad of 15. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: Is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Rusland wil graag een deal maken met Oekraïne, maar Oekraïne wil dat niet. Dat zegt president Trump nadat hij met de Russische president Poetin gebeld heeft. Hij vindt nu dat er in Oekraïne nieuwe verkiezingen moeten komen. Trump heeft het lastig in eigen land door hoge brandstofprijzen en hoopt dat met Russische diesel te kunnen beteugelen. Pech voor reizigers tussen Delft en Rotterdam, want tot vanavond 11 uur rijden er geen treinen. ProRail is nog druk bezig de schade te herstellen aan brand bij een spoorbrug. Mogelijk is die brand aangestoken, dat wordt nog onderzocht. De NS zet vandaag wel bussen in. Boze reacties na de dodelijke aanval op de luchthaven van de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Daarbij vielen 12 doden en meer dan 300 gewonden. Onacceptabel, zeggen de Amerikanen. En volgens een VN-gezant is de aanval van de Houthis een ernstige escalatie en een bedreiging voor de veiligheid in de regio. En geen lekkere start voor Michael van Gerwen aan een Zwitsers darttoernooi. Hij is meteen in de eerste pot uitgeschakeld. Dat overkwam hem ook eind september op de World Grand Prix. Van Gerwen is op de wereldranglijst nu gezakt naar de 9e plek. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig met soms zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Wat is die gasrekening toch hoog?
4: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
5: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
6: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw en ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
7: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
0: Is de muziek van...

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Saudi-Arabië dreigt hard terug te slaan na de dodelijke aanval op de luchthaven in hoofdstad Riyad. Daarbij vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. Ze noemen de aanval door de Houthi-rebellen uit Jemen oorlogsmisdaden. Ondertussen waarschuwen verschillende ambassades om de luchthaven in Riyad voorlopig te mijden. In het Brabantse Bavel heeft de brandweer een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en kon niet meer weg. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en had veel rook ingeademd, schrijft Omroep Brabant. De brand is geblust. Het is onduidelijk hoe het nu met de oude vrouw gaat. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. En dat belangrijke Amerikaanse tv-zenders even niets meer uitzonden uit het Witte Huis kan nog wel eens een juridische staartje krijgen. Toen Trump CNN toegang weigerde, besloten andere zenders uit solidariteit ook geen beelden meer te maken in het Witte Huis. Nu onderzoekt de Amerikaanse justitie of de zenders daarbij geen wetten overtraden. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig met soms de zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: wauw vitamine-deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Saoedi-Arabië is woest na een dodelijke aanval op de luchthaven in de hoofdstad Riyadh. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Zo'n aanval met burgerdoden is een oorlogsmisdaad, zeggen de Saoedi's. De aanval is opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen, met wie al langer oorlog is. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichte laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar schoot een man 7 familieleden en een vriend dood. Onder de slachtoffers zijn een jochie van 5, een meisje van 1 en een 8 maanden zwangere vrouw. Waarom de dader dat deed is niet duidelijk. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven. En Ajax en FC Twente hebben gisteravond punten laten liggen en blijven daardoor buiten de top 3 van de Eredivisie. Ajax ontving NEC en scoorde snel, maar uiteindelijk bleef het 1-1. Ook FC Twente kwam tegen Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Feyenoord staat nu bovenaan na de 2-0 winst op AZ. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden regent het nu stevig en kan het ook flink waaien. Vanmiddag wisselen regen en zon elkaar af en dan wordt het 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
3: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
4: Ze zijn er weer. De oliebollen van Akkermans Bolshurt Bakery. Meervoudig winnaar van de beste olie.

0: Ons oliebollenkraam Bolsert Bakery op Facebook of Instagram. Jij kiest toch ook voor de lekkerste oliebollen?
1: Dit is Radio NL.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Dit is de muziek van

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Er is altijd een tegel die past.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.

0: Thijs de Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: In het noorden kan het stevig regenen en flink waaien. En dat blijft de rest van de dag ook zo. In de rest van het land wisselen zon en wolken elkaar af. Soms valt er een bui. Het wordt 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. In de loop van de avond wordt het op meer plekken droog.
0: Altijd aan Radio NL.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije. Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
3: Oh, wat doe je elke keer met mij?
2: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info. Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
2: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
6: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
5: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De luchtaanval gisteravond op een vliegveld in Saoedi-Arabië was de dodelijkste aanval in die regio sinds het begin van de Amerikaanse oorlog met Iran. Dat meldt de New York Times. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en er zijn honderden gewonden. De aanval is gedaan door Houthi-rebellen uit Jemen, die worden gezien als belangrijke bondgenoot van Iran. In Bavel in Brabant is een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en hulpverleners wisten haar daar uiteindelijk weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale media had ze veel rook ingeademd. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. En mooie plaatjes van de lucht, want vooral in het zuiden van ons land was gisteravond het Noorderlicht te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Bij Noorderlicht kan de lucht groen, rood of paars kleuren. Dat komt door een storm op de zon. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Voor 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Wauw, vitamine deals bij Eet.

0: deals. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
3: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
2: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB,

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Radio NL.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 53,6. Op de A27 Utrecht-Almere bij 115,0. En op de A30 Ede-Barneveld bij 16,3.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus, bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
8: Goed plan, Zonneplan.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: In het noorden kan het stevig regenen en flink waaien. En dat blijft de rest van de dag ook zo. In de rest van het land wisselen zon en wolken elkaar af. Soms valt er een bui. Het wordt 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. In de loop van de avond wordt het op meer plekken droog.
1: Radio NL.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld 332 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump heeft de aanval op een luchthaven in Saoedi-Arabië veroordeeld. Hij noemt het een vreselijke daad. Op het vliegveld van de hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. De luchtaanval werd gedaan door Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt al jaren een militaire coalitie tegen de Houthis. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal voor veel schade gezorgd. Op 100 kilometer van de hoofdstad Kathmandu was een aardverschuiving. Puin belandde in de rivier en toen liep een heel gebied onder water. Anderhalve maand geleden was er in Nepal een nog grotere overstroming. Er vielen ruim 1400 doden. Een ravage in Tilburg. Daar crashte vanochtend vroeg een gehuurde BMW tegen 2 geparkeerde auto's. Die werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en een café terecht. Volgens Omroep Brabant is op camerabeelden te zien dat na de crash 3 jongeren wegrennen. De politie is naar ze op zoek. En op social media worden foto's gedeeld van het Noorderlicht. Dat was vannacht vooral in het zuiden van ons land te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Het Noorderlicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij komen elektrisch geladen deeltjes vrij en dan kan de lucht paars, groen of rood kleuren. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
18: En als je huur verandert?

0: pas het zelf aan.
1: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, nee.
2: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Potsdam Bakery op Facebook of Instagram. Jij kiest toch ook voor de lekkerste oliebollen?
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Radio NL.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A4 Amsterdam Den Haag bij 4,1 en op de A30 Ede Barneveld bij 16,3.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
6: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt.

0: alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
1: Ah, oh, nee.
0: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
3: Radio NL.
1: Weerbericht.
4: Vanochtend vallen vooral in het noorden nog stevige buien. In het zuiden blijft het bijna overal droog en schijnt geregeld de zon tussen flinke stapelwolken. Vanmiddag wordt het overal rustiger en droger. Vooral in het noorden valt nog een enkele bui, maar de zon schijnt geregeld bij 13 tot 15 graden.
1: Altijd de eerste met nieuwe Nederlandstalige muziek.
3: Radio NL, altijd aan.

Radio NL. Radio NL.

Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op

0: tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
3: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
2: gauw. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
4: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dachstein.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
11: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker.
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsdiensten waarschuwen voor Russische moordaanslagen op Europese burgers. Vooral bazen in de defensieindustrie zouden gevaar lopen, schrijft een Britse zakenkrant. Nu het maar niet opschiet met de oorlog in Oekraïne, gooien de Russen het over een andere boeg. Ze willen mensen die Oekraïne helpen met wapens bang maken. In Tilburg zijn 3 mannen op de vlucht geslagen na een zware crash, melden regionale media. Een gehuurde BMW met Duits kenteken ramde in een straat 2 geparkeerde auto's. Die werden na de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Op camerabeelden zou te zien zijn dat na de crash 3 mannen uitstappen en er vandoor gaan. Een dode en 2 gewonden in Ruurlo in de Gelderse Achterhoek. Daar botste vannacht een auto met 3 mensen erin frontaal op een boom. 1 van hen overleed ter plekke. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, weten we niet. En een kleurenspektakel aan de hemel. Vooral in het zuiden van ons land was gisteravond en vannacht het noorderlicht te zien. Op social media worden veel foto's gedeeld van een groene of paarse lucht. Om het noorderlicht te kunnen zien had je wel een camera nodig. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
16: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
19: Vieten, olie,
18: steek in beweging. Nu, 100.
12: 111 fiets.

0: en olie tankstations.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
8: Radio NL. Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een camera op de A6 en Lord Jouren bij 286,0. En de A30 Ede Barneveld bij 16,3.
10: Dit is de muziek van...

0: wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Er is altijd een tegel die past.
2: Heb je trek?

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met

0: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
3: Oh, wat doe je elke keer met mij?
2: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes.

0: Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker.
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is Daan Penus op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bazen van Europese defensiebedrijven lopen risico om door Rusland te worden vermoord. Westerse veiligheidsdiensten hebben ervoor gewaarschuwd, meldt een Britse krant. Nu de oorlog aan het front zo moeizaam verloopt, willen de Russen nu ook mensen raken die Oekraïne helpen met wapens. In de Gelderse Achterhoek is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. 2 mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een auto die bij Ruurlo frontaal tegen een boom reed. 1 van de inzittenden overleed ter plekke. De andere 2 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De politie zoekt naar 3 mannen die op de vlucht zijn geslagen na een crash in Tilburg. Ze zaten in een gehuurde BMW met Duits kenteken die vanochtend vroeg 2 geparkeerde auto's ramde. Die auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Na de crash zouden 3 mannen zijn uitgestapt. En vandaag is er extra aandacht voor uit de kast komen. Het is namelijk coming-out-dag. Voor veel mensen is het nog altijd lastig om voor hun geaardheid uit te komen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn te worden gepest of uitgescholden. Ook de politiek viert coming-out-dag. Bij de Tweede Kamer wappert een regenboogvlag. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 14 graden. En tot zover het AP-nieuws.
5: Ze zijn er weer. De oliebollen van Akkermans Bolshurt Bakery. Meervoudig winnaar van de beste oliebollen.

0: Oh Wat Een Nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
1: Oh wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
0: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
6: Radio NL. Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt op dit moment geen snelheidscontroles.
8: Dit is de muziek van Radio

0: Wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Er is altijd een tegel die past.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Radio NL.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde-Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100...
12: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48+ kaas 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan.

0: Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
8: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker!
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is Daan Penus op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dodelijkste aanval op Saoedi-Arabië in jaren komen de Houthi-rebellen in Jemen met een waarschuwing. Ze zeggen dat reizigers maar beter weg kunnen blijven. Van Saoedische luchthavens. Gisteravond vielen zeker 12 doden en honderden gewonden op de luchthaven van Riyadh. De Houthis dreigen met nog meer aanvallen. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de Spaanse koning. Soldaten en agenten namen de laatste migranten die er nog zaten mee in bussen. Het is niet duidelijk waarheen. Eind juli was er chaos in het kleine stukje Spanje in Noord-Afrika, toen tienduizenden mensen uit Marokko Ceuta binnenkwamen. Nog een gezinsmoord in Amerika, dit keer met 5 slachtoffers in het plaatsje Douglas in Georgia. Volgens buitenlandse media was er ruzie over roken in huis toen er opeens werd geschoten. De vrouw van de dader kon nog net 112 bellen, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Een andere gezinsmoord was in Pennsylvania met 9 doden. En op allerlei plekken in ons land wordt vandaag de regenboogvlag gehesen. Het is namelijk Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen van homo's, transgenders en andere mensen uit de queer gemeenschap. De regenboogvlag is te zien bij onder andere politiebureaus en bij de Tweede Kamer. Het weer van Weer Online. In het noorden nog een paar stevige buien. In het zuiden zo goed als droog met aardig wat zon. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het AP-nieuws.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
15: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
16: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
15: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
14: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
17: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
18: De salderingsregeling.

0: Regeling stopt, maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
6: Radio NL. Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Frits Meijster meldt een camera op de A27 Almere-Utrecht bij 112,2. Op de A50 Arnhem-Os bij 143,9. En op de A73 naar Nijmegen bij 70,8.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
8: Dit is Radio NL.
9: Altijd aan.
8: Altijd aan.
10: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
11: Radio NL.
12: Weerbericht.
13: Vanochtend vallen vooral in het noorden nog stevige buien. In het zuiden blijft het bijna overal droog en schijnt geregeld de zon tussen flinke stapelwolken. Vanmiddag wordt het overal rustiger en droger. Vooral in het noorden valt nog een enkele bui, maar de zon schijnt geregeld bij 13 tot 15 graden.
12: Radio NL.

vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
1: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
0: dan. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: radio.nl. Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
1: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De aanval gisteren op een luchthaven in Saudi-Arabië zorgt wereldwijd voor kritiek, ook uit ons land. Buitenlandminister Berendsen leeft mee met de families van 12 omgekomen slachtoffers. De luchtaanval was op het vliegveld van de Soerische hoofdstad Riyadh en het werk van Houthi-rebellen in Jemen. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn gisteravond en vannacht regenboogvlaggen gestolen. Vanwege coming-out day

0: In AI-modellen om te voorkomen dat ze hun eigen weg gaan. Er komen steeds meer berichten naar buiten over AI-programma's die op eigen houtje ergens inbreken met alle gevolgen van dien. Een mens moet dat altijd kunnen stoppen, zegt de topman. Andere topmannen van AI-bedrijven vinden dat ook. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het AB-nieuws.
1: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 fietenolie tankstations.
2: Ze zijn er weer. De oliebollen van Akkermans Bolshurt Bakery. Meervoudig winnaar van de beste

0: Het is oliebollenkraam Bolsen Bakery op Facebook of Instagram. Jij kiest toch ook voor de lekkerste oliebollen?
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
5: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
7: Radio NL. Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij 78,6. Op de A27 Almere-Utrecht bij 112,2. En op de A58 Breda-Eindhoven bij 32,2.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar met aansluitend een optreden van Kelvin.
7: Oh, wat doe je elke keer met mij?
6: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Vanmiddag vallen in het noorden nog flink wat buien, maar zo fel als vanochtend zijn ze niet meer. In het zuiden is het vaker droog met aardig wat zon. Aan zee waait het nog stevig. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook nog een paar buien. En morgen is het na een frisse start droog en zonnig. En dan wordt het een graad of 16.
2: Radio NL. Dit is Radio NL.

betaalt de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
1: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Oh, wat is die gasrekening toch hoog?
5: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
6: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Even bollen met z'n
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
14: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
15: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
19: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker!
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
22: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn dit weekend allerlei regenboogvlaggen gepikt, maar intussen wappert er op veel plekken alweer een nieuwe. De regenboogvlaggen zijn gehesen vanwege Coming Out Day, maar niet op plekken die van de gemeente zijn. Die heeft namelijk het LHBTI+-beleid geschrapt. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting gisternacht in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam. Daardoor rijden tot zeker vanavond laat geen treinen van en naar Delft. Het kan kattenkwaad zijn, maar ook sabotage. Alle kabels in de technische ruimte zijn verbrand en moeten worden vernieuwd. Voor de kust van het Afrikaanse Djibouti is een migrantenboot gezonken. Zeker 100 mensen hebben dat niet overleefd en er worden nog 100 mensen vermist. Die zijn waarschijnlijk ook verdronken. Er zitten veel kinderen bij. De boot zou op weg zijn geweest naar Jemen. En de paus is ziek, heeft een knobbeltje in zijn long en wordt een van de komende dagen geopereerd. Het gaat om een beginstadium van kanker. Het is niet duidelijk wanneer de operatie precies is. Het Vaticaan zegt dat de paus na de operatie een week moet herstellen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het AP-nieuws.
0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
2: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
1: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden. Radio NL.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 35,0. Op de A27 Almere-Utrecht bij 112,2. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij 70,9.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Er is altijd een tegel die past.
2: Heb je

0: altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Dit is Radio NL.
9: Altijd aan.
2: Altijd aan.
10: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
11: Radio NL.
12: Weerbericht.
13: Vanmiddag vallen in het noorden nog flink wat buien, maar zo fel als vanochtend zijn ze niet meer. In het zuiden is het vaker droog met aardig wat zon. Aan zee waait het nog stevig. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook nog een paar buien. En morgen is het na een frisse start droog en zonnig en dan wordt het een graad of 16.
12: NL. Radio NL.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
11: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het westen van Turkije is een ernstig busongeluk geweest. Er zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg. De bus knalde tegen een vrachtwagen aan en kantelde. Op een foto is te zien dat de bus over de vangrail hangt met een verbrijzelde voorruit. Zo'n 150 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in Ter Apel hebben in noodopvang in de Drentse Zuidwolde en het Groningse Warfum geslapen. Niemand lag buiten voor het aanmeldcentrum. Afgelopen week was dat wel zo, toen sliepen 20 mensen in het gras in de regen. Daarna konden alle asielzoekers ergens terecht. Mensen in de Gelderse gemeente Oldebroek, van wie dit weekend regenboogvlaggen zijn gepikt, willen dat de daders er niet mee wegkomen. De politie zegt dat er aangifte wordt gedaan. De vlaggen werden vanwege coming-out tegengehesen bij mensen thuis en bij een kerk. Maar gisteravond waren ze ineens weg. Er hangen intussen weer nieuwe. En buitenlandminister Berendsen heeft kritiek op de deal die de Amerikaanse president Trump heeft gesloten met Rusland. De Verenigde Staten kopen diesel van de Russen, zodat de brandstofprijzen wat gaan zakken. Berendsen is tegen zulke deals. Ze leveren Rusland veel geld op dat het kan gebruiken voor de oorlog tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden.
18: Bij de opbouw
17: morgen
18: van de
17: aardig wat zon en een graad of 16.
18: Bestel nu voor mijn
17: 9,95
18: op vitepro.nl.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Ze zijn er weer. De oliebollen van Akkermans Bolshurt Bakery. Meervoudig winnaar van de beste

0: Mustard Bakery op Facebook of Instagram. Jij kiest toch ook voor de lekkerste oliebollen?
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
7: Radio NL. Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen de knooppunten Bad Hoeverdorp en de Nieuwe Meer is de verdraging een kwartier. Staat een auto met pech op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Daar is de rechte rijstrook dicht en de verdraging 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht op de A10 op de ring van Amsterdam, op de ring Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. Vanaf Amsterdam West is de verdraging ongeveer 10 minuten richting Utrecht. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar is de vertraging ook bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A58 Breda-Tilburg bij 57,6. En ook op de A58 de andere kant op bij 32,2.
7: Dit is de muziek van Radio

0: Masker Koning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
5: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren.
7: De maatschappij, dat ben jij.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
9: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
15: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.

0: Nee, van mij.
1: Oké.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
2: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom.
1: Gooi je werk aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
5: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 3:00.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere van eergisteren. Volgens de organisatie werden deelnemers van de demonstratie bespuugd en uitgescholden. Ook reed een auto bijna op de voorzitter in, meldt Omroep Flevoland. De lokale burgemeester noemt het onacceptabel en zegt dat iedereen in de stad zichzelf moet kunnen zijn. In Amsterdam was een stille tocht om aandacht te vragen voor dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Die begon op het Amstelveld en ging naar de Dam. Daar hebben de ongeveer 250 mensen zich aangesloten bij een nationaal pro-Palestijns protest. Ze dragen een doek met de namen van ruim 20.000 kinderen die zijn omgekomen. In Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. Dat meldt de regiozender. De ANWB heeft banden vervangen en sommige leaseauto's zijn afgevoerd. Vanuit de buurt is de oproep gedaan om videobeelden te delen met de politie. Bijna 10 jaar terug werden in Baarn ook banden lek geprikt. Toen ging de politie extra controleren. En FC Utrecht heeft, mede door 2 prachtige doelpunten van Johan Katlin, thuis met 3-1 gewonnen van Willem II. De club uit Tilburg staat na de nederlaag onderaan de eredivisie en heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Verder zijn Telstar ADO Den Haag en PEC Zwolle Cambuur nog bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zowel wolken als zon. In het noorden vallen nog flink wat buien.

0: je spieren? Kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
10: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
11: Radio NL. Verkeersinformatie.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Richting Zaanstad is de vertraging nu ongeveer een kwartier. Vanaf de aansluiting met de A5 staat het al vast. En op de A5 zelf ook, van Hoofddorp naar Amsterdam, tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 ook een kwartier extra reistijd. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort ligt bij Leusden water op het wegdek. Vanaf Soesterberg is de vertraging een kwartier. En veel vertraging ook weer aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A7 Zaanstad-Horen bij 8,4, op de A30 Ede-Barneveld bij 16,3 en op de A58 bij 84,1.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar met aansluitend een optreden van Kelvin.
2: Oh, wat doe je elke keer met mij?
1: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: De grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
8: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore gewonnen. Hij startte vanaf plek 1 en na een spannende start bleef hij de coureurs van Ferrari de hele race voor. Het is sowieso een speciaal weekend voor Verstappen. De race van vandaag is zijn 250ste in totaal. Op de Dam zijn honderden mensen voor een pro-Palestijns protest. Ze hebben borden en spandoeken bij zich met teksten als Free Palestine. Eén spandoek is in beslag genomen. Daar stond Dylan Jessogus op, die in een spiegel kijkt en Hitler ziet. Bij het monument op de Dam stonden supporters van Hamas. Crisisoverleg in Polen na informatie over een mogelijke aanslag op de premier en de minister van Defensie. Er zijn vaker dreigingen, maar deze wordt zeer serieus genomen. Toch is premier Tusk vandaag gewoon aan het werk. Ook is er onrust in Polen om 3 mesaanvallen afgelopen week op scholen in Warschau. En in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft een automobilist vannacht meerdere geparkeerde auto's geramd. Volgens stadszender AT5 was de klap zo hard dat buurtbewoners dachten aan een schietpartij. Toen de politie aankwam waren de inzittenden er al vandoor. In de auto werden lachgastanks gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Aan het einde van de middag vallen vooral in het noorden nog buien. In het zuiden is het vaker droog met zon en het is een graad of 13. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed, dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergeten.

0: alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
2: Radio NL. Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan twee files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Dus er eentje op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht. Daar is het op onthoud 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A27 Utrecht-Almere bij 108,5. Op de A28 Assen-Zwolle bij 167,8. En op de A58 bij 150,2.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Goedemiddag en van harte welkom. De komende twee uur de grootste hits van dit moment. Verzameld in de lijst van 30, die van week 41.
1: Radio NL Top 30.
2: En alle 30 gaan we ze zometeen voor je draaien. We kijken eerst even naar de onderverdeling, want we tellen deze week 12 stijgers, 12 zakkers. Er zijn er 2 blijven staan en we gaan er maar liefst 4 nieuw welkom heten. Dat zal plaatsvinden op nummer 29, op 26, op 23. En de hoogst genoteerde die binnenkomt als nieuwkomer, dat is de nummer 17 in de lijst. Kijken we snel even naar de 4 die zijn verdwenen. Henk Benaar, Ik lach als een clown, 7 weken. Ook 7 weken voor Frank van Etten, Ik dans altijd door het leven. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk stonden 12 weken genoteerd. En de laatste om het kwartet van 4 compleet te maken is Helemaal Hollands met Titanic. 9 weken in totaal in de lijst te hebben gestaan. Dat zijn de 4 verdwenen liedjes. Daarvoor in de plaats de nieuwkomers. En de eerste die gaan we zo meteen verwelkomen. En dat is meteen leuk op 29. Waarom? Omdat het ene liedje van deze zanger is verdwenen. Die heb ik zojuist genoemd. Ik dans altijd door het leven. Maar hij komt zo meteen binnen met een nieuwe single. Een duet samen met Marloes. Inderdaad, ik heb het over Frank van Etten. Die ga je zo meteen horen. Maar uiteraard beginnen we de lijst onderaan op nummer 30. En daar komen we de gebroeders Co tegen met Proud to be Fout. In de 10e week Radio NL Top 30 zakken ze van 23 naar nummertje 30. En daarbij zijn ze Hollands nieuwe geweest. En ik heb het al eens vaker gezegd in de uitzendingen. Die clip is zo geweldig gemaakt. Alles wat je verwacht in dit clipje zit er ook in. En dat maakt het nog veel feestelijker. Nou, dat past prima op deze zondagmiddag. We gaan ervan genieten. De gebroeders

in de lijst met Ik dans altijd door het leven. En wat ik daarnet al zei, hij stond 7 weken in de lijst. Frank van Etten heeft met dat liedje de lijst verlaten. Maar een week later komt hij gewoon binnen met de nieuwe single samen met Marloes. En ik weet niet waarom. En daarmee nieuw winnen op nummertje 29 in de lijst van 30. Op nummer 28 komen we bekende tegen die inmiddels 15 weken in de lijst staat. En daarmee komt de zomer even terug op je radio. En dat wordt verzorgd door Jeffrey Heesen. 15 weken in de lijst, vorige week 22, deze week op 28 met Lok.

0: deze manier is het een feest der herkenning, want heel Nederland kent natuurlijk dit nummer. Alleen dit is de 2.0 versie, zoals het zo mooi heet. Frans Bauer, Billy Dans, samen met de Afro Bros. En heb je even voor mij. Nou, dat is een van die liedjes die hij volgend jaar zeker gaat doen in Ahoy met de jubileumconcerten. 40 jaar Frans Bauer. En nu de tweede nieuwkomer in de lijst op nummertje 26. Heb je even voor mij. Voordat wij verder gaan met de lijst van 30, gaan we je voorstellen aan de Hollandse Nieuwe voor aankomende week. Die ga je nu horen. Donnie samen met Justin de Wild. Dit is Party Tent.
1: Kom maar lekker

0: Nederland.
1: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken. Doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanmiddag vallen in het noorden nog flink wat buien. In het zuiden is het vaker droog met zon en stapelwolken en het wordt zo'n 14 graden. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. Morgen is het na een frisse start met kans op mist, droog en zonnig en 16 graden.
1: Radio NL Top 30.
3: Nummer 23. Nieuw.

Brave zangers, samen met Jean-Paul Happy Sappy Barbecue. Derde week Radio NL Top 30. En in die derde week stijgen ze ook drie plaatsjes door van 24 naar nummertje 21. Het eerste overzicht gaan we met je delen. Dat zijn de nummers 30 tot en met 21. Op 30 draaien we de Gebroeders Co. Proud to be Fout. 10 weken in de lijst. En in die tiende week zakken de heren 7 plaatsjes. 29, de eerste van de 4 nieuwkomers. Marloes en Frank van Etten. En ik weet niet waarom. Loco van Jeffrey Heesen staat 15 weken genoteerd. Vorige week 22 en deze week op 28. En Wesley Bronkhorst zakt in de achtste week met Tutti Colori van 20 naar 27. De tweede nieuwkomer op 26. Frans Bauer samen met Billy Dans en de Afrobro's. Heb je even voor mij. De vloek van Barcelona van Jari Helligers kwam vorige week binnen op 28. En stijgt in de tweede week door naar nummer 25. Zakkende van 19 naar 24 in de vijfde week. Spang met Fout, Fout, Fout. En dan op 23 de derde nieuwkomer. Timothy en Licky Licky. Joey Nicolai staat een plekje hoger op nummer 22. Zakt vanaf 15 in de tiende week met Tinto de Verano. En de nummer 21 heb je zojuist kunnen horen. De havenzanger samen met Jean-Paul en Happy Sappy Barbecue. De derde week Radio NL Top 30. Doorgestegen van 24 naar nummertje 21. Gaan we snel door om de vaart erin te houden als het gaat om de lijst van 30. En dan komen we terecht bij de nummer 20. Die zakt 6 plaatsjes in zijn 11e week. Op nummer 20 is dit Amar en Stem

hoogste nieuwkomer deze week in de lijst van 30 op nummer 17. En daarmee zijn de vier nieuwkomers allemaal welkom geheten. Waarvan dus nu de laatste Gizby en Forchera. Gaat op weg naar het nieuws van 5 uur. Zijn straks bij je terug voor het tweede deel van de lijst van 30. En dan zijn we exact halverwege, want dan hebben we de laatste 15 voor je. Op weg naar de nummer 1. En ja, in die top 3 is wel het nodige veranderd. Kunnen we bij deze alvast een beetje teasen, zoals het zo mooi heet. Op de DJ-school leren je dat teasen, zo vlak voor het uur. Bij deze gedaan sluiten wij hem af met nummer 16. Die was vorige week de nummer 11. Staat 6 weken in de lijst en zijn nieuwe single is aanstaande. Ik heb het over Vincent. Je gaat hem nu horen. En dat ben jij.

0: kan ik naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.

0: en Kees de Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan

0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
1: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Rusland en Oekraïne vallen elkaars energievoorzieningen niet meer aan, dat zegt president Trump. Het bestand gaat volgens hem meteen in. Poetin en Zelensky hebben de afspraak nog niet bevestigd. Zelensky gaf eerder aan wel bereid te zijn om te stoppen met de aanvallen, als Poetin ook zou stoppen. Het dodental na het zinken van een migrantenboot voor de kust van het Oost-Afrikaanse Djibouti is opgelopen tot bijna 140. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De boot met honderden migranten kapseisde onderweg naar Jemen. Die reis staat bekend als erg gevaarlijk. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Het heeft even geduurd, maar Max Verstappen heeft zijn eerste winst van de Grand Prix van Singapore binnen. En daar is hij heel erg blij mee, zegt hij. De overwinningen van de afgelopen weekenden zijn extra motivatie voor de coureur. Hopelijk kunnen we nog wat lol beleven richting het einde van het jaar, zegt hij. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag een achterstand tegen Telstar knap omgebogen, ondanks een vroege rode kaart. Met 10 man wist ADO de stand op 2-2 te houden. In Zwolle is Cambuur er met de winst vandoor gegaan. Het werd 0-1. Eerder vandaag won FC Utrecht thuis met 3-1 van Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden vaak droog met zon en het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
7: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
6: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruikte verpakking.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken.

0: Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
3: Radio NL. Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een flitser op de A4 Amsterdam-Den Haag... bij de Schipholtunnel bij 4,4. Op de A27 Utrecht-Almere bij 114,9. En op de A325 Arnhem-Nijmegen bij 16,3.
5: Dit is de muziek van Radio 1.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Het tweede deel van de lijst van 30 staat voor je klaar. De laatste 15. En op weg naar de nieuwe top 3.
1: Radio NL top 30.
2: Ja, er is toch wel iets veranderd wat zeker vermeldingswaardig is. Dan ga je misschien denken, nou, nieuwe nummer 1 of wat dan ook. Ja, er is wel wat veranderd. En wat er is veranderd, hoor je straks iets voor 6 uur. Even de laatste slok cola weg. Ja, we worden weer rijkelijk getrakteerd door de redactie van dit programma. Altijd goed, ja. Er wordt vaak op de zondagmiddag een frisje meegenomen deze kant op. Er worden wat borrelnootjes geserveerd, wat andere zoutjes. Dus wat dat betreft zitten wij hier wel goed. Wat dat betreft is een uurtje hem eigenlijk nu nog steeds veel te kort. Want het is gezellig en de hapjes en de drankjes die smaken heerlijk. Laten we ons concentreren op de muziek, want daar gaat het beslotverrekening om. Hier bij de Radio NL Top 30 en wat ik al zei, de laatste 15. En die nummer 15, die gaan we zo meteen aan je voorstellen. Laten we eerst snel nog even kijken naar de top 3 van vorige week. Toen draaiden wij op 3 Django Wachter, Bachata Bailando. De nummer 2 was voor Justin de Wild met Cheerio. En de nummer 1 was voor Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Daar is het nodige veranderd, dat hoor je straks iets voor 6 uur. Laten we zo vlak na 5 eerst beginnen op nummer 15. En dat is een plaat die inmiddels 14 weken in de lijst staat. En dat is een hele lange periode, maar met dit liedje begint de zon weer te schijnen. Dat is de hint die we mee kunnen geven. Want in de zomerhit top 10 stonden ze ook hoog genoteerd. We hebben de afgelopen maanden veel van dit liedje mogen genieten. En dat doen we op deze zondagmiddag 11 oktober nog steeds. De R is in de maand, maar het blijft zomers. Let op. Want we gaan luisteren naar Baco in Monaco. De hitsingle van Ferry de Lits en Jack. Zijn al 14 weken in de lijst. Vorige week de nummer 9. En nu terechtgekomen op nummer 15.
1: Radio NL Top 30.
0: Nummer 15.

kan me voorstellen dat je gisteravond op stap bent geweest en dat je nu naar de radio zit te luisteren. Van dat je denkt van, oh, dit melodietje ligt me wel. Het is gewoon zwoel, het is heerlijk en het is niet uitbundig. Dit kan ik wel verdragen. En ook nog een keer volop van genieten, want het is gewoon een fantastisch mooie plaat. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace en Dans voor mij. En daarmee staan ze 6 weken in de lijst. Waren ze vorige week de nummer 12 en nu de nummer 14. Dit is de nummer 13. Yves Berendsen, Verlangen.

0: Een beter of alleen derde week in de lijst. Vorige week de nummer 17 en deze week een flinke sprong gemaakt. Daarmee de nieuwe nummer 11 geworden.
1: Radio NL Top 30. Overzicht.
0: Tweede overzicht voor deze zondagmiddag beginnen we op nummer 20. Zakken er vanaf 14 in de 11e week. Hoorde je Amar en Stem in je hart. Ons pakken ze niet van Raymond Herman staat 3 weken genoteerd. En in zijn derde week pakt hij flinke winst. Hij stijgt door van 25 naar 19. De nummer 21 van vorige week is de nieuwe nummer 18 geworden in zijn vierde week Radio NL Top 30. Henk Dissel met Chansen. Vier nieuwkomers deze week in de lijst, waarvan de eerste op 29, de tweede op 26, de derde op 23 en de hoogste nieuwkomer op nummer 17. En dat is Gisby met Fort Sierra. Vincent staat inmiddels 6 weken in de lijst. In die zesde week zakt hij van 11 naar nummer 16 met Dat Ben Jij. Baco in Monaco, de zomerhit van Ferry de Lits en Shaq. 14 weken inmiddels in de lijst. Vorige week 9 en deze week op nummer 15. De nummer 12 is 2 plaatsjes gezakt en daarmee de nieuwe nummer 14 geworden in hun zesde week. Team Rushhour, Wesley Klein en Brace met Dans Voor Mij. Verlangen van Yves Berendsen. Natuurlijk het liedje van de beste zangers. In de uitzending dat er liedjes van Clouseau mochten worden gezongen, koos Yves Berendsen voor Verlangen. En dat is geen onaardige keuze geweest. Want in zijn vierde week stijgt hij door van 16 naar nummer 13 in de Radio NL Top 30. Ook winst voor Damien van Os. Hij was vorige week de hoogste nieuwkomer op nummer 18. Stijgt in de tweede week door naar nummer 12 met Hard To Get. En de laatste in dit overzicht, ook winstgevend. Vorige week 17, in de derde week dus omhoog naar nummer 11. Monique Smit en Guido van der Graaf. En beter af alleen. Gaan we snel door met de lijst. En dan komen we bij de laatste 10 uit de Radio NL Top 30. En ik denk dat hij erg trots is. En dat mag hij ook zeker zijn. Want in zijn derde week boekt hij 2 plaatsjes winst. Of 3 plaatsjes zelfs. In de derde week 3 plaatsjes. Dat klopt. Hij stijgt door van 13 naar nummer 10. Ex-Hollandse Nieuwe hier op Radio NL. Het verhaal van die naald en draad waarvan iedereen vooraf dacht: waar gaat dit liedje over? Totdat de clue bekend werd. We gaan hem nu voor je draaien. De nieuwe nummer 10 in de lijst is voor Erik van Klinken. Door het oog van de naald.
2: Nummer 10.
3: Hey, zit die er al in?

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje!
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
12: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
13: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.

0: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Er vallen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden vaak droog met zon. Het is 11 tot 15 graden en de wind neemt af. Vanavond brede opklaringen en enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen is het na een frisse start droog met zon en wolken en een graad of 16.

0: en ik hoor niks geks. En daarmee staan de heren deze week op nummer 6 genoteerd. Stijgen ze 1 plaats in hun 5e week. En kort geleden waren ze met deze plaat Hollandse Nieuw op Radio NL. En over de Hollandse Nieuw is gesproken. We hebben je in het vorige uur al bij mogen praten dat Donnie en Justin de Wild vanaf morgen de Hollandse Nieuwe te pakken hebben met Party Tent. Maar deze week hebben wij ook een fantastisch mooie Hollandse Nieuwe. Tot aan 12 uur vanavond mag je de titel Hollandse Nieuwe draaien. En we gaan hem nu nog een keer met veel plezier aan je laten horen. Jan Wolters, Ik Wil Jou.
1: Radio NL.
2: Deze week is Ik Wil Jou van Jan Wolters de

Iets na 4 uur zeiden we al dat er 2 liedjes op dezelfde positie zijn blijven staan. En tot nu toe had je nog geen enkel liedje gehoord wat is blijven staan. En dat blijkt nu wel, want de nummer 4 is wel degene die is blijven staan in zijn 7e week. Mart Hoogkamer, net zo 4 als vorige week 4 met Kroegen in de Hemel. Dan nu, het laatste deel van de top 30. De laatste 3 en de nummer 2 van vorige week is de nieuwe nummer 3 geworden. Justin de Wild en Serio.

0: Radio NL Top 30 voor Django Wachter. Hij stijgt door van 3 naar nummer 2 in zijn 8e week met Bachata Bailando.
1: Radio NL Top 30.
0: Zijn we nu alweer toegekomen aan het laatste overzicht. En dat is op zich ook niet heel erg, want ik kreeg al een verwijzing zo van het tempo maken. Want je loopt uit. Het nieuws van 6 uur laat even op zich wachten. Maar ja, daar hebben we een goede reden voor, want de nummer 1 krijg je zometeen nog van ons cadeau. Laten we snel kijken naar de top 10. Doorgestegen van 13 in de 3e week naar nummer 10. Erik van Klinken en Door het oog van de naald. De nummer 6 van vorige week is de nieuwe nummer 9 geworden. Marco Schuitmaker en Lusu. En daarmee staat hij ook 9 weken genoteerd. 2 plaatsjes winst voor Samantha Steenwijk. Zij is nu de nieuwe nummer 8 met een 1 blik is genoeg. Je zit in mijn hoofd van de 3 A's. 7 weken in de lijst. Vorige week op 5 en deze week op nummer 7. De nummer 7 van vorige week is de nieuwe nummer 6 geworden. 1 plaatsje winst in de 5e week voor Tino Martin en Billy Dans. En ik hoor niks geks. Habibi van Numidia en John West. 5 weken. Vorige week op 8 en deze week op 5 terechtgekomen. 3 plaatsjes winst. Op 4 blijven staan. De eerste van de 2 liedjes die zijn blijven staan in de lijst. 7 weken voor Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. En dan de nummer 2 van vorige week. Dat is de nieuwe nummer 3 geworden. 1 plaatsje verlies voor Justin de Wild. Maar je zou kunnen zeggen, wat maakt het uit in die 30e week? Hallo, 30 weken in de top 30. Jawel, van die 30 stond hij er 10 op de hoogste positie. En nu zakt hij van 2 naar 3 met Cheerio. Bij Chata Bailando van Django Wachter heb je zojuist kunnen horen. 8 weken voor Django en in die 8e week stijgt hij door van 3 naar nummer 2. En die tweede plaat, die is blijven staan. Want we hadden er 2 die op dezelfde positie zijn blijven staan. Is de nummer 1 uit de lijst. Inmiddels staat hij 17 weken genoteerd. En de nummer 1 is net zo 1 als vorige week 1. En dan heb ik het over Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Check de lijst nog een keer via radionltop30.nl. Maak er een mooie zondagavond van. En geniet nu van de nummer 1. Hier is Rutger van Barneveld.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
3: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
4: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
5: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
6: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
5: bier. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
14: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
15: Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
20: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL.

0: Maar dit keer werd hij zeer serieus genomen. Ook omdat er de laatste dagen steekpartijen waren op scholen in Warschau. Daarbij kwam iemand om het leven. President Trump heeft een energiebestand uitgeroepen voor Rusland en Oekraïne, maar Poetin en Zelensky weten nog van niks. Zelensky zei dat het nieuw voor hem was, maar dat hij er wel aan wil meewerken. Poetin heeft nog niks laten horen. Het bestand betekent dat de landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Ongeveer 60.000 mensen hebben in Brussel meegelopen in een klimaatmars. Ze vinden dat de Belgische regering te weinig doet om het klimaat te verbeteren. We zullen deze zomer niet vergeten, stond er op spandoeken. Verwijzend naar onder meer een hittegolf en een grote natuurbrand in de Ardennen. En in Venlo is vorige maand een man slapend achter het stuur gevonden met 24.000 euro op zak. Volgens Omroep L1 kwam de dronkenman met een opvallende verklaring. Hij zou veel geluk hebben gehad in het casino. Dat werd eerst niet geloofd, maar het verhaal van de man blijkt nu toch echt te kloppen en hij mag het geld dus houden. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is het droog met zon, vooral in het noorden vallen nog buien. En het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 14. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
7: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
8: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
9: Radio NL. Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
11: Dit is de muziek van Radio.

0: zee, in een jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer. Van minder. Simpel.
6: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinternieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
5: Oh, wat doe je elke keer met mij?
6: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
7: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.

0: maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Er vallen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden vaak droog met zon. Het is 11 tot 15 graden en de wind neemt af. Vanavond brede opklaringen en enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen is het na een frisse start droog met zon en wolken en een graad of 16.
1: Radio NL. Radio NL.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis. Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker.
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het lijkt erop dat Nederlandse klanten van TUI geen probleem hebben na een datalek van de reisorganisatie in België. Daar hebben klanten een appje gekregen dat niet van TUI komt. Daarin staan allerlei gegevens over een reis die ze hebben geboekt, met het verzoek die te bevestigen. Het appje is van een onbekend nummer. Er worden nieuwe aanvallen op het vliegveld van Riyadh in Saudi-Arabië gemeld. Een van de terminals is geraakt en er is brand ontstaan. Ook zou een projectiel zijn onderschept en vernietigd door luchtverdediging. Bij een aanval gisteren op de luchthaven vielen zeker 12 doden. Houthi-rebellen uit Jemen hadden al gewaarschuwd. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vandaag actie gevoerd in Amsterdam. Ongeveer 1000 mensen liepen mee in een mars. Eerder sloot een stille tocht zich al bij het protest aan. De politie hield één man aan voor het dragen van een beledigend spandoek. Ook is de organisatie aangesproken vanwege beledigende vlaggen. En in de Eredivisie heeft FC Groningen ruim gewonnen van Excelsior. Na rust liepen de Groningers uit en werd het 1-5. Eerder vandaag speelden ADO Den Haag en Telstar gelijk met 2-2. Won Cambuur met 0-1 van Zwolle. En ging FC Utrecht er thuis met een 3-1 winst van door tegen Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris, daarna is het droog en wordt het zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld 332 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Warmtepomp, thuisbatterij, wat past bij jouw huis? Nuchter advies, vakkundige installatie, Van der Veen Zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Veen Zon Leeuwarden.
1: Radio NL.
3: Verkeersinformatie.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde-Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: www.grantoptical.nl.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koop

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft wordt om 9 uur weer hervat. Dat is eerder dan gedacht. Eerder gaf ProRail nog aan dat het treinverkeer er mogelijk tot 11 uur... of zelfs maandagochtend uit zou liggen. Er konden geen treinen rijden na een aangestoken brand bij een spoorbrug. Het herstellen daarvan ging sneller dan gedacht. In een huis in Barneveld is een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een aantal dozen stonden zelfs in een slaapkamer. Agenten kwamen het adres op het spoor na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. De politie vermoedt dat er jonge jongens achter zitten en roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En de dierentuin in Engeland, waar gisteren een man overleed nadat hij zelf in een tijgerverblijf klom, blijft voorlopig dicht. Dat meldt de BBC. De dierentuin wil samen met de autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd. De tijger blijft in ieder geval leven. De politie roept mensen op om beelden van de aanval niet te delen. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt nog een enkele bui, verder opklaringen. Vannacht is het helder en vrijwel droog met 4 tot 11 graden. Morgen begint mistig, daarna droog en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
9: Behalen zeg. Koffie?
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
11: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
10: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische film in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
12: Radio NL.
5: Verkeersinformatie.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
2: Lieve mensen, al die handen, handen zagen.
1: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.

0: Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
5: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
4: gauw. Gooi je week aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Een verdacht object wat vanmiddag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal of oude boei te zijn. Omdat er eerder werd gedacht dat het mogelijk om een zeemijn ging, werd een deel van het strand afgezet en kwam de explosieve opruimingsdienst onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief ging. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. Volgens Zelensky gebeurde de aanval vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de landen bekend maakte. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. 2 uur eerder dan verwacht rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer lag al sinds gisterochtend stil nadat er een brand was aangestoken bij een spoorbrug. Tientallen kabels raakten daarbij beschadigd en moesten hersteld worden. Die werkzaamheden gingen dus iets sneller dan verwacht. En in een hertenkamp in het Zuid-Hollandse Maasland zijn 5 herten overleden. Vrijwilligers dachten eerst dat het door een virus kwam. Maar uit onderzoek blijkt dat de herten gevoerd zijn met ongekookte rijst. Dat meldt Omroep West. Het hertenkamp roept bezoekers dringend op om de dieren geen eten te geven. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er valt nog een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris met nog steeds kans op mist. Daarna is het droog met zon en wolken en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
3: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
2: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
6: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
7: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee. Dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: chauffeur met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in een documentaire over de oorlog in Gaza. In de film beweren tientallen militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood. Volgens Netanyahu geeft de documentaire, die op het filmfestival in Venetië nog een prijs won, een vals beeld dat Israël zwart maakt. Nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat er een deal was tussen Rusland en Oekraïne en dat zij elkaars energievoorzieningen niet meer zouden aanvallen, heeft Rusland een energiecentrale in Kiev geraakt met drones. Dat zegt president Zelensky, die eerder al zei dat Trumps deal nieuws voor hem was. Poetin heeft nog niet gereageerd. De politie en explosieve opruimingsdienst hebben vanmiddag en vanavond urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Gevreesd werd dat het om een zeemijn ging. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een stalen bal of oude boei te zijn. En de politie heeft in Barneveld een enorme hoeveelheid vuurwerk gevonden, waarvan een deel zelfs in een slaapkamer lag. De politie kwam bij het adres uit na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. Vermoedelijk waren die van jonge jongens. Agenten roepen ouders daarom op om met hun kinderen in gesprek te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. De rest van de avond verloopt grotendeels droog, maar er is ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden met plaatselijk mist en in het noorden een bui. Morgen droog met zon en wolken en 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Vaya, vaya.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio.nl.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst

Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van...

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Piraten der Lage Landen. Zaterdag, 19 december, Gelredome Arnhem.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mist dit moment niet. Speel nu mee.

0: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
10: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
11: De kachel staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
19: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
20: Shape the future with confidence. EY.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.

0: een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Dit is Radio NL.
3: Radio NL.
2: Je kent ons natuurlijk van...
4: Ik

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
0: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze binnen een dag 4 aanvallen hebben uitgevoerd op Saoedi-Arabië. Ze gebruikten daarvoor raketten en drones. Doelwit waren de vliegvelden van Riyadh en Dammam en een gas- en olieinstallatie. Op het vliegveld van Riyadh vielen opnieuw gewonden na de dodelijke aanval van gisteren. Het verdachte voorwerp op het strand van Scheveningen is geen oude zeemijn, maar een stalen bal. Vanmiddag spoelde het aan, een deel van het strand werd toen afgezet. De explosieve dienst van Defensie kwam kijken omdat het een bom had kunnen zijn. Volgens de politie is het mogelijk een oude boei. Premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Shawarma, friet, salade en een colaatje. Een gevangene in Den Bosch kreeg vanavond bijna een maaltijd bezorgd. Dat meldt Omroep Brabant. De familie had het voor hem besteld. Volgens de politie zag het er erg lekker uit, maar het mag niet. Het eten is volgens protocol weggegooid. En dan het weer van Weer Online. De nacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, maar hier en daar nog kans op een kleine bui. Bij weinig wind koelt het vannacht af naar 6 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is de muziek van Rijn.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De Saoedische en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken hebben gepraat over de spanningen in de regio. Het is hun eerste contact sinds de Houthis uit Jemen grote aanvallen uitvoeren op Saoedi-Arabië. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh vielen zaterdag 13 doden. Iran wil helpen het gesprek tussen de twee landen op gang te brengen. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan Nederlandse technologiebedrijven soms minder produceren. Ook stellen ze investeringen en het aannemen van nieuw personeel uit. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwacht problemen met leveringen als de onrust aanhoudt. De brancheorganisatie vraagt het kabinet om hulp. Algerije zegt dat er ruim 60 opgepakte Marokkanen onderdeel zijn van een crimineel netwerk. In de verklaring van de Algerijnse Veiligheidsdienst staat dat de Marokkanen bezig waren met een sabotage. Maar wat ze precies van plan waren, vertelt de dienst niet. De twee landen ruzien al jaren over de westelijke Sahara. En de nieuwe film van Tom Cruise dreigt volgens vakblad Variety de grootste flop aller tijden te worden. Digger gaat over een Amerikaanse oliemagnaat die een natuurramp veroorzaakt. Hij bracht in de eerste week wereldwijd maar $20 miljoen op. Volgens het blad verliest Warner Bros. Er daardoor bijna $250 miljoen mee. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 4 tot 7 graden in het binnenland en 8 tot 11 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol op

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide auto's. Ook raakten 2 andere mensen gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Dat melden lokale media. De gevel raakte zwaar beschadigd en kan misschien instorten. Uit voorzorg zijn woningen in de buurt ontruimd. Eerder waren in Vlaardingen al meerdere explosies bij kapperszaken. De politie onderzoekt waarom. Nog een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Ook het vliegveld van Dammam...